As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Jochem van Jogeszoek. Jochem, toen ons jou groet, maar jij Tom klaar aangehad om lieve Jezus te ontmoeten.

Jij verlaat mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeit soms, wat weer naar die bolland komt. En ik plant jou in die namen, ik leid jou nat met zoet wat. En kijk ik dat je opkomt, en die glam van die morgenzon. En ik bid

Je is mijn eerste poikje koffie, mijn laatste sigaret. Je is die droom waaraan ik vastkloot, als ik niks meer hierdoor heb. Je is mijn storm aan augustus, mijn kwaaddoense vergifnis. Die engel wat mij oppas, als niemand bij mij wil staan. Je is die laatmiddag zon, wat neskrop op mijn scoot. Je is die laatste mens wat ik wil zien op die dag van mijn.

Als je van toen nog op je weesje spot, weet dat wel een grikje, gaan mijn hart vat.

zonder straatlichten, waar zielig je soms zelf kan wees. Ja, Willem, Magrietje praat met mij, hier op Jacobsbaai zal jij mij krijgen.

goodbye. Op jaar 27 op je weeskespad. Weet ik wel, maar Griekie, ga mijn hart vat.

0: petrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon dat reg maak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Dis 16 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootberg Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis vandag Dinsdag, die 25ste Augustus, die hele dag, het jy geweet, jongdag, 25ste, as jy dalk nie geweet het nie. Maar kom ons trek om deur in die internasionale dag, ons kyk hoe ons die dag kan aanhit. Hulle sê, laat vaar kleinlike wrokke en uitgebreide bekleiere en soen en maak op vir diegene wat nabij aan jou is. Dit is vandag soen en maak op dag, so kies en make-up day. So, ons allemaal het nou en dan een beklaai met ons naastes of ons dierbaarstes, of dit is of het nou een broer en een sister geskil is, een huweliksgeskil, een rissie met een beste vriend of een botsing met jou ouwers, dit oor een leen of een misverstand of een verhouding of een toestand van die kombuis, wie weet, vandag is die tyd om te kies en make-up. So, vandag gaan ons al die kwale laat gaan, nee? Kies en make-up dag, vandag gee iemand een piksoentje en sê, ek vergeef jou, kies nie meer kwaad nie, so doen ons ding, dis verby, daar sê ons begrawe om, nee. Bedenk jy, dis het moeilik om te doen, want dis een groot ding, dis moeiliker om te vergewe as wat die mens dink, maar miskien is dit net een klein dingetje is, ach, as dit nou net een klein dingetje is, soos jy is kwaad, want jou man het sy skoene nie in die kas gesit nie en hier op die vloer gelos. Nie meer kies in make-up dag. Welk het jy en jou broere geskil gehad, of jy en jou sister, of twee broers, maak jy saak nie. Vandag is die dag wat ons het bykie laat gaan en ons maak een positieve ding daar uit. Nee, kies en make-up dag vandag. En dan kan julle sommer saam gaan vir een banana split, want is nationale banana split dag of pisang split dag. Geniet een heerlijke trio van romerige bolletjies en roomijs, bekroon met een mengsel van bola, wat een harmoniese mengsel van gere en teksture skep, alles op by mekaar gehou met pisangs. Die trick hier nie. As jy nou nog nie 'n banana split gedoen het in 'n regte manier nie, as jy vat een piesang en jy snij om in helfte, vat nie twee piesangs, jy is te veel. Jy vat een piesang en jy snij om in helfte, dan braai jy om eers. Oeh, dit is heerlik en het maak al roomys lekker smelt ook. Absoluut heerlik. So, vandag is banana split dag, vandag is 'n lekker een om te doen, piesang is gezond vir jou, roomys kan toch nie ongezond wees as jy het so'n piesang bedien nie, ek jok vir julle nie, maar is okay nie. As jy banana split met iemand deel, dan is het calories half, nee? So het moest nou mooi geleen. Vandaag is banana split dag, ek hoop jy het een lekker dag met hom. Kom ons werk so met dier. Ek denk ons moet sommer die piesangskille speel, aangezien ons so piesang praantjies het vanochtend, hoe kom dat nou nie? Ek denk die piesangskille kan ons deertrek vir het, ons speel bykie Converse en gaan ons oor na Alienta, Shai, Christine en Monia, wat ons deertrek tot en met Tony's hoofdtrekke. Goeiemorgen julle.

0: ons moet lachen.
1: Is, ja, dat is voor mij absoluut classic, maar het maakt mijn hartje van mijn blijste.
0: Ik moet zeggen met die ene noem, though. John zei, hij is een blauwe Weense worsie.
1: Klinkt bij Afrikaans.
0: Dit is, het klinkt bij Afrikaans.
1: Weense worsie, waar laatst ik dit gehoord?
0: Ja.
1: Yo.
0: Wat een laag.
1: Is dit bedoeld, does Viennas come from Vienna? Is dit Viens?
0: Nee, dus French chips kom hier van Frankrijk af.
1: No, I know that. Ja, French fries komen van Amerika af. I get that, nee?
0: Ja.
1: Nee? Ja, ja, ja, ja, ja. En dan sandwich is from the Earl of Sandwich.
0: Ja.
1: Wat het gelijk het.
0: Maar wat Joe van Friends is.
1: There we go. En maar, ons het ook geleerd door Big Bang, dat die Chinese uiteindelijk die toebroekie ontwerp vervoer.
0: Ja.
1: Vervoer, enig iemand anders is net gelabeld die tijd.
0: Ja, en French fries is French fries als gevolg van Amerika, maar hulle het aardappels ingevoer van Frankrijk, ja. Dat hulle het ooit het nie geweet, ja. Dat hulle het self plant.
1: Ja, ja, ja. Dus baie keer is weird goed, nee, as jy selfs gaan kyk, enig iets anders. Wie het een vierkie begin?
0: Mm-mm.
1: So die ou was besig om met chemiese goeders te werk en toe geroer met die stokkies.
0: O ja.
1: En toe hy dit gedoen het, toe wil hy dit afvee. En toe light himself.
0: Oh, ja.
1: To say like, what just happened? En dit het die self-light matches begin back in the day. So baie goeders, ja, ek meen, het is, tot vandag toe nog, ons het een paar keer alweer gepraat ook, een sienkie wat gelaw het om koeldranke te maak en allerhande flavors en hy het buitenkant gegaan en sy maat gesê nie in die huis nie. Hy het die goeders gaan roer met die stokkie ingegaan. Het was winter toe uitkom toe hy sy koeldrank op 'n stokkie en daar begin die stokkie roomhuis.
0: Ja.
1: Dis crazy.
0: Dis interessant.
1: Kan jy dink, Lies, hoeveel keer het ons miskien iets misgekyk in ons lewe wat ons dalk net 'n multimiljonair sou gemaak het?
0: Ja.
1: Nee?
0: Soveel keer.
1: Craziness, man.
0: Ek moet sê, ek moet al iets ontwerp het.
1: Ja, dis craziness, man. Ek sê tot vandag toe nog, nee, toe ek 'n lightie was. Ek praat van jare terug. En,
0: okay, oom.
1: Ja, here I am, man, here I am. En, toe kom het die tijd uit, toe was die digitale camera nogal groot.
0: Mm-hmm.
1: En toe gaan ek en my pa deur die digitale camera's die tijd, en ons kyk na foto's en al die type dinge, en haal hy mos nou die kaart uit,
0: ja,
1: en dan sit jy het in die kaart reader en alles. En ek sê toe vir my pa, jees my, nou, hoe cool sal het wees, as jy een foute frame kan hê, wat jy het insit, en dan so kan deurgaan. Het was die 2 jaar nie.
0: Ja.
1: Toe gee iemand dit vir my pa, as een geskenk, en ek kon dan my pa kom na my toe, my pa sê vir my, as ons iets gedoen het, kyk net gauw zo. En hy sit het in en
0: wow.
1: Daar. Ja, tot vandag toe nog skop ek myself.
0: Ja, ek het nog so enig gehad.
1: Was groot.
0: Ja.
1: Tot vandag toe weet ek nie hoekom het nog nie verder gegaan het, want het is iets wat ons allemaal sal geniet in ons huis.
0: Ja.
1: Want jy self vergeet wat sy foto's al op, en sê ek, ah, my word, en die dag.
0: Ja, maar ek ook distracted met dit.
1: True that, ja.
0: Dus as jy my enige plek toe nooi in ons slideshow, ek kan nie vir jou luister en vir die prentjies kyk hier.
1: Wat vir my die moeilikste is die TV aan, is iemand het iets op hulle foon aan en iemand praat met my.
0: Ja.
1: Ek kan nie dit.
0: Maar dit is soos hier in die atelier, het baie radiostasies wat soos die TV's het, en dan sal nou musiekvideo's ek sal die hele tyd, jy gaan die hele tyd gaan, Lisa.
1: Rare.
0: Ja, ek is verskrikkelijk easily distracted.
1: Sien jy? Strippers.
0: Daai pink waffles.
1: Oh man, maar is lekker. Hierdie prachtige dinsdag, gloor het of gloor het nie. En werk nader aan die naweek natuurlik. Bokkespan is uit.
0: Bokkespan is uit.
1: Sterk span.
0: 2 wat ongelukkig nie deel is nie. Boan Venter en QAnon.
1: Maar natuurlijk speel hulle vanavond.
0: Hulle speel vanavond vir die Leeuws tegen die All Blacks.
1: Hulle rar. Can you imagine? Die Leeuws trek hem
0: dier. Asseblief, Leeuwkies, doen het net.
1: Nee, le rar.
0: Le rar.
1: Kom ons op vir die beste, maar het is wat het is. Hier bij Nakke Luisterstasies, knap gerond en die ding. Dan is het tyd vir jylle sin.
2: Koste stijg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuigse onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die prijse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons diensprijse verlaag, beter prijse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter prijse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar, of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter prijse.
3: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home makeover competition.
4: Spend 500 rand or more on Prominent Paints products and you could win 10,000 rands worth of paint products.
3: Hurry, entries close 31 August.

all your fears soon. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: Die aan het beleven, die aan het beleven. Een chocolate koek vroeg op zondagochtend. Man, it is what it is. Jay, die wat de benaar sê, jij is een uitklophou. So ja, het is tijd voor ons om te groeten bij die prachtige dag. Ik wil bye bye dankie sê vir al die mense wat boodskapies deurgestuur het en saam gesels het en julle stripper name teengetrek het. Ek wil al met mijn green Sammy, great chocolate chip cookie, grijs pap, allemaal van julle. Ek love. Blauw, wat is het? Blauw snoekslaai en ek weet nie wat alles die. Julle is amazing. Nee. Thank you so much, man. Nee, julle is rarig amazing.
1: Van melange, hoener en pink waffle.
0: Nee.
1: Goed ons julle nou.
0: Abstigeloos, abstigeloos. Maar ja, gaan vandag en trappel met die mom uit in, man. Maak het lekker, maak het mooi en wees net jouself. My oupa het altijd gesê, nee, is en ek vang het op myself en sê mense altijd, jy is gerkie, jy is regheid. En as het verskil tussen regheid en sleg sê, don't get me wrong, maar jy is regheid. Wat is as iemand vir jou sê, wees net jy? Het is eerlijke jy.
1: Ja, is eerlijke.
0: Verstaan jy?
1: So unapologetically as, you.
0: Het is ook om ek baie keer, jy weet, en daar lach jy mense, maar as my vrou vir my iets maak om te eet, en is nie lekker, die gaan ek jou sê. Mm. En dan sê die mense, nie, hoe kom ek sê, want ek gaan het weer met eet.
1: Mm.
0: Verstaan jy? En ek verwacht precies die selle van
1: ja,
0: my kant
1: af. Eerlijkheid.
0: Ek kort sout, ek kort die, jy moet nie weer kook nie, whatever se ding na my ja. kant, you gotta take ja. it, you know? So gaan uit vandag en wees net eerlijke jy. Gaan uit op die, jy moet nie weer kook nie, whatever se ding na my ja. kant, you gotta take ja. it, you know? So gaan uit vandag en wees

Roan de Toey en Monique Stein, dit werk. Laaste asem, wow, dit is een groot treffer. Geniet om geweldig. En ek hoop ek kan hom, ek kan hom vir jou speelhuis ook kry daar. Nou ja, baie dankie, kan ek van my kant al sê dankie, dankie. Ek het nie allemaal sy name gelees, maar ek het elke boodskap gelees in die atelier van goeie wense van my, wat vanmiddag een specialist met sin en die operatie moet kry. Maar dankie vir julle gebede. Dankie vir allemaal sy raad en advies. Ek het elkeen geluister en elke boodskap met liefde ontvang. Amper nie stuit, maar voor ons nie kom, Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar sê, Australië skop KI muziek van trefferlijste af. Australië het nieuwe riglijne ingestel wat het verbied dat muziek wat deur kunstmatige intelligentie geskep is, op trefferlijste in die land gelys kan word. Die riglijne is daarop gemik om die menselike aard van kunst te beskerm, het die Australiese muziekbedrijf Liggaam Dinsdag gesê. Kragtens die nieuwe reëls wat vanaf vrijdag geld, moet muziek wesentlik mensgemaak wees om die trefferlijste in aanmerking te kom, het die Australiese opnamebedrijf Vereniging ARIA gesê. Muziek wat geheel en al met KI vervaardig word, sal nie vir die ARIA trefferlijste in aanmerking kom nie, het die vereniging gesê. Nou, ek moet vir jou sê, hier is die debat seker grootliks, maar in die mate stem ek definitief saam daar. Ou wil nie dit met eintlik die wesenlike mens gemaak wegvat nie, nee. Dis mooi, kyk, as baie songs, trane in die hemel, die laaste trein, daar is mooi groot songs, wat ou kan sê, wow, hierdie goed raak ou se hart, maar ou wil toch hee, jy wil sê, ok, wil jy Hubert sing hy lied, of Piet Pompey sing hy lied, of Chantal Bos sing die lied, jy wil toch dit hee. So, maar ja, elke ook maar verskil van mekaar, maar Australië sê nie, hy gaan nie op die trefferlys kom nie, ons soek regte sangers waar het sing. Interessant hier en ekie daai. Hierdie gaan ons mooi nies toevat, Olivia Newton-John en David Foster, The Best of Me. David Foster wat hom geskryf het. MUZIEK

Ja, maar dan sê praat daaroor Giza. Ja, lekker. 3-2, nou is die tyd is vir 11:30 althans, en tyd om bykie te kyk na Toekas, so in die 90er jare toe hierdie keer, groep wat lekker ritmies sing, nee, dis die Venga Boys, nou, hulle is een Nederlandse Eurodance muziekgroep van Rotterdam, wat bestaan uit hoof en vrouwelike sangeres, nou, dit verskrikkelike namen van, hoor, Kim Sassa Boon, vrouwelike sangeres Denise van Ruijswijk, en manlike, lyk my sangers ook, Robin Pors en Donnie Latsepery, Die groep wat deur die Nederlandse bevaardigers Wessel van Diepen, wat die groeplede gekies het, en Dennis van der Drieschen, bekend as Dansky en Delmando, tot stand gebring het, het in die laat 1990s commerciële sukses behaal. Hulle is vooral bekend vir die treffer We Like to Party, Boom Boom Boom en We Going to Ibiza. Nee, laatst genoemde twee het die nummer 1 posisie op die Britse enkelsnit trefferlys behaal en het wereldwijd na raming 25 miljoen plate verkoop. Nou ja, wat gaan ons speel vandag, as so mooi treffers. Wat van Shalalala?

Ek ging toe Ibiza en dit is natuurlijk die Vinga Boys. Ja, lekker ritmische muziek, aerodance type muziek en dit het gewerk dan in 90er jare. Ek sien ook dat baie geluk aan SA acteur en TV-aanbieder Nico Paniagio, wat vandag verjaar is 53. Nou, ons ken hem Nico bekend verwerf in 2002 en had hy rol gehad het in TV-productie Sevende Laan en daarin na ander producties soos Legacy, Duivelspoort, Vallei van die Sluiers. Hy was ook te sien in die fliek soos Semi Soet, Vrou Soek Boer, Susanna van Bouillon. En ook TV-persoonlikheid is Nico bekend as aanbieder van die productie Survivor SA en Top Billing. En hy was in theater te sien op die verhoog in productie soos Binnenreis en The King and I. So Nico Paniagio, baie geluk 53 jaar jonk. Rihanna en Elsie, jy was daar en amper tyd vir my om te groet.

0: Die klanke van Christian Kritzinger met Huppel in my stap. Net voor het Sturgeon met iemand vir jou en WGNL geef ons die road trip. Tijd is so 2 minute voor een amper tijd vir die 1 uur nies. Ek sien dan die meisie Duisel is in die huis. Baie lang klaas met haar gesels. Kom ons hoor gauw wat sê sy.
1: Goeiemorgen Etty. Dis een mooie liedje die van Steve en Amanda. Amanda. Dit geef my soms nou moed, want het is nou weer planttijd. Oh, jy moet soms staan in die bos hier so. Hey, wil jy my nie kom op die bos uittrek, man? Asseblief, gauw kom hoor. Tannie Meisie Duisel.
0: Dankie sy Tannie Meisie, ek sal enige tyd kom bossies uittrek. Gaan by Tannie, is nie een probleem nie. Baie lekker om weer van Tannie te hoor en mooi dag vir jou. Dankie vir die boodskap, die tyd is nou klokslag 1 uur. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.

0: Luister FM.
1: Etienne Kalitz op Luister FM.
2: Lyflam. Hanne Klam. Lyflam. Linksboor in my borskas voel ek Lyflam.

Jij verlaat mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeisels, wat weer naar die Boland komt. En ik plant jou in die namen, ik leid heel nat met zoetwerk. En kijk dat je opkomt, met die glam van die morgenzon.

Jeg smager eerste boikie koffie, mijn laatste sigaret. Je ziet droom waaraan ik vastklom, als ik niks meer hierdoor heb. Jij is mijn storm aan augustus, mijn kwaadoense vergifnis. Die engel wat mij oppas, als niemand bij mij wil

0: Die klanke van Werner van der Hoeven en hy geef ons Henry Versace. En net voor het ampie met Annie Brand en Van Weest geef ons boer in my hart. Tijd so 22 minuten voor 3, amper tijd om het te groet. Ek sien, wie was dit? Dries is in die huis, kom eens oorge, wat sê hy?
1: O, Etie, die lekkerste ding is, gisteraan sy braaivlees het oorgeblee het nie, moet een lekker toastbroodjie,
0: hey,
1: met jou roosterbroodjie die gemaakt het, en dan jou piesangslaai.
0: Hey.
1: My vrou is een lekker curry piesangslaai. Dan, man, dan val hy hem lekker weg.
0: As hy Dries, baie dankie vir jou boodskap. Niks fout met een lekker piesangslaai. Ek stem saam met jou. Hier is een boodskap wat sê, is nog een alta in die kontrai, al die pad van dispatch af. Sy sê, curry vis en vars gebakte vis die volgende dag sommer so koud. Dis baie lekker. Dan sê alta, baie dankie vir jou boodskap. Jenny sê, etie en macaroni en kaas altyd lekker die volgende dag. As ook een curry noedelslaai. Dankie vir die program. Jenny van Deventer, al die pad van Port Elizabeth. Dankie Jenny vir jou boodskap. Waardeer op reg. Picnic staan reg met die Picnic Drive en hy gaan hierdie stuurwiel by my oorvat en vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel, ek groet net hierna. MUZIEK

Murray Head, One Night in Bangkok. Luister even in Big Nick samen, Josie. Big Nick draai. Goeiemiddag. Dankie, Etienne Kalitz. Middag samen zijn, morgen zelfde tijd, zelfde plek. Ik samen met je tot zo net voor 6 op die dinsdag 25 augustus. Weer sport, ons gesels met die topic een beetje later. Ook jou kiekie kijk in jou hartstaf wat jou kan toekom. Met die zo op jou lekker luisterstasie. Zou het met die goeie muziek, jou weer om die draai, maar cinema sing My Kind of Girl.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
4: Luister FM, weer.
5: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoere. Woensdag 26 Augustus, Aliwal Noord 923. Bishu 10-15, 10% reën. Kraddock 8-20. Dispatch 14-17, 10% reën. Oos-London 16-17, 30% reën. Fort Beaufort 8-17. Graaf Reinet 8-20. Grahamstad 12-16, 30% reën. Jeffreys Bay 14-21. Mthatha 11-18, 10% reën. Port Alfred 16-17, 10%. Port Elizabeth 16-18, 30%. Port St. John's 15-20, 30%. Queenstown 10-18 en Uitenaag 14-18 10% reën. Dis jou weer vanmôre, Woensdag 26 Augustus.

In 48 het ons op laas ons fundamente diep gespit. Melang vervoerd in strijden, het in een nieuwe taal gebit. Apartheid was ons wachtwoord, die beitelkie moest alles breek.

0: Je schuldgevoel te veel wordt in ons versmoord, voel weer koffijn. Toen breek die onze kinders uit, vergrijpelen aan die wijn. Met ons elektrische gitaren in de tijdloze va. Maak ons rocken wel die koning van jong Zuid-Afrika.
1: Wat gaan ons nou? Wat gaan ons nou? Wat gaan ons nou? Wat gaan ons nou?
0: Wat gaan ons nou?
1: Wat gaan ons nou?
0: Wat gaan ons nou?

0: Guacho.
1: Serena Erasmus, who's at my choma. Voor daarin is het Jack de Priester. Mijn papa rijdt een Chevrolet. Mijn opa had een Chevrolet gerijd. Twee keer nou. Ja, is het weer liever hier nou onlangs. En dan ook die gouden ene toe ek nou een kinders was. Kom eens kijken wat ze hier oor vandaag. Sy hardstaf. Maar voor ons daarbij uitkom, gauw vinnig een verkeersbrokkie. Wat sê Bianca vir ons?
2: Goeiemôre. Gewoon net laat weet. Op die Gamtoos brug staan daar trok net so voor die afdraai van Hankie Thornhill. Hy staan doodstil in die pad met geen waarskuwingstekens nie. So motoriste moet man net versigtig wees.
1: Baie dankie Bianca. Kom ons kyk wat sê hulle oor vandag se woord van hardstaf. Hy is swaartillend, swaartillend. SWARTILLED Anisha sê, ek glo nie daarin om swaar tillend te wees nie. Daar is altyd iets om oor positief te wees. Karen sê, baie oggende voel ek swaar tillend. Nie lus vir die dag nie.
3: Wanneer ek en my swaar keier en braai, dan is het gewoonlik mos, hoe later hoe kwater. Maar by ons is het, hoe later, dan is hy nie meer. En hoe meer voggies vloei, is hy nie meer swaar of swarie nie. Dan is hy sommer swartillend. Dankie.
1: Dankie, Andrei. Paul sê, ay, dit is moeilik om positief te wees as jy met 'n swartillende werk. Brian sê, ek was swartillend na laas saterdagse springboktelling. Tian van Botswana sê, ek is soms swartillend, maar sien weer die lig vol lewe en welwillend. Sy arm was baie swaar tillend toe in die kroeg staan en bier drink, sê Beryl. Kom ons hoor wat sê Valerie.
4: Isha!
5: It's swaar tillend to get up early in the morning to get ready for the day when you're still tired.
4: Isha!
1: Thank you, Val.
6: Dit is siel doodend om saam met iemand te leef wat swaar talent is.
1: Dankie Marina. En altaweke sê Nick, in die moeilike lewensomstandighede waarin ons tans vastgevang is, is daar baie persone wat swaar talent is, omdat werk nie so makkelijk bekombaar is nie. Ja, hy skaars jong. Wat sê die hart vir ons oor die woord swaar talent? Ek het geen idee gehad wat het beteken tot vandag nie, maar dit beteken wat alles donker insien. Dus wat alles donker insien, byvoorbeeld, ou mense kan nogal swaartillend wees, swaartillendheid, of sekere mense kan swaartillend wees. Ja, teneergedruk seker maar, dit is seker maar nou hoe mense daar het kyk, nee. So kom ons probeer om nie swaartillend te wees nie, want ons het nog lekker muziek wat jou kan toekom, en jy keier saam met Johan. Naar het ek tot ziens gesê die so op Luister FM. Ons gaan wel graag toe gaan en dan nog muziek totdat ek terug is en dan sê ek vir jou tot ziens. Jy hebt jou lekker luisterstasie. As jy daarom dink om jou motor op te gradeer met WeMyCarse trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeMyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
7: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrain.

was ijzig in die kop, jouw handen in jouw hoed, jouw jas tot boog geknoopt, jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstap, en die woorden van jouw groet, de beloftes van jouw omdraai.

0: vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat je je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vasthou. Jy is soveel meer, meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal. Jy is my Afrikaner boervrouw.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Rasta.
1: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit. 1, 2, 2.

0: atletisch.
1: Dus die klanken van Anne Jordaan op luisterief in met die jachttrip. Vier werken heeft voor ons gebring, Wille Westen, Gerard Stein en Nadine heeft voor ons gesê, die rooie roos. Dit is nou 29 minuten oor 8 op dinsdag, die 25 augustus 2026. En ek het bietjie slegte nuus. Die muziekwereld groet een legende, Dolly Parton. Sterf op 80, die internationale muziekwereld het vandag een van sy grootste ikone verloor. Die legendarische Amerikaanse countryzangeres, liedjeskrywer en actrice Dolly Parton is dinsdag 25 augustus 2026 in die ouderdom van 80 jaar oorlede. Haar familie het haar afsterwe bevestig, dis baie hartseer. Ek dink, as daar nou iemand is wat deur al die eras, al die generasies se muziek nog steeds geluister word, dan is het definitief Dolly Parton. Ek bring vir julle Coat of Many Colors en net daar vat ons advertensie breek en dan gaan ons luister na Just Someone I Used to Know.

mijn broer. En ik zei veel gebeden in die voetspoor van de boer. Ons het veel vrouwen boks gestuur saam met saai. Vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perls daar vir haar. Natuurlijk is die bale voer vir jou. En ook die brief, my broer. Vir jou. En ook die brief, my broer.

was al groot consternatie in de Toys Grove Tunnel. En hoe Bobby Jan bleef net praat. Die meeste vat kikkies en gogo-wikkies bikkies als Bobby Jan zijn keel schoonmaak. Toen schreef daar in oog, 3 minuten om. En hoe Bobby Jan keek vererg. Hij slukt zijn wijn, hij maakt klaar op die lijn.

glad. En al die kinders uit die bergen sê om het kompas. En sit ons weer tot laat, drink Chateau Libertas. Gedachte aan leven, voor jou mijn bruin uitkant. Gedachte op papier, zodat jij die zon zijn stralen stier. O, maar ik was blind, wie jouw tranen zien wegwaai. En daar die wand, nou zit jou zo weggooi kant, jou weggooi kant.

mijn stukjes flinterhart. Zo alleen. Maak je droom aan een kaarse wand. Wij vervangen ze zij voor jou zo wank. En slaap nu zacht in die arms van die akker. Van mijn sweet starland. Ik was blind en jouw tranen zien wegwaai van daar die wand. Nou zeg jou ze weggooi kant, jou ze weggooi kant. Bind mij vast met jou, Judas land. Ja, jou ze weggooi kant, jou weggooi kant.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.